0: gaan we naar Yucatan.
1: Zo, je hier leert, hè?
2: Tina, kie wat?
1: Tina, kun je niet zo kermen, maar je zonka van je laune bijst.
2: Zonka? Zonka, maar er is een bazaar.
1: Maar een bazaar is een zonka, kinder, zonka.
2: Alisa, maar, zonana!